tuati, flat seen ach tuati, ik katsku, ik katsku, heen ituase go, heen ach tuase go, nuch de an chagut, flinget kla go, ya du chat ha shuka, wa etsu, wa etsu, we keet hus yawa go. We keet hus yawa go. Dat lo wedi.